0: Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
9: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.

0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
12: naar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
14: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
12: Feel the breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395 HM.
13: Is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de Straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: 10 jaar.
5: naar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
5: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
12: Feel the breeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Please, please, please! Raise and shine!

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: De George Baker Selection hoorde je als laatste. Manjana uit 1976. De Animals hadden we daarvoor. It's My Life uit 1965. En de eerste was van Neil Young. Only Love Can Break Your Heart uit 1970. En plotseling is het 1980.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Sibris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: En de T-set was de laatste die hoorde. A Sunny Day in Greece uit 71. The Magic Lanterns daarvoor. De Toverlantaarns uit 68. Shame, shame. En de eerste was van de 3 Degrees. Giving Up, Giving In uit 78. Is er wat Annie aan de andere kant?

0: Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: De Bee Gees hadden we uit 1978. Too Much Heaven. De mama's en papa's zijn voor een gek plaatje. Glad to be unhappy uit 67. En de eerste was van Cher. Gypsies, Tramps and Thieves uit 71. Hoog bezoek over de vloer.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe, daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

heerlijke opener van Grupo Sportivo op deze lentemorgen. Het is de 8e mei. Goedemorgen eruit met Marcel Jouwstra hier bij Radio Seabreeze. Ja, maar even bedanken na mijn voorganger voor een lekkere uurtje weer. Martin's Morning Music Show. En dan nu eruit Marcel Jouwstra. 20 over 8 krijg je weer die aanwijzingen voor de morgenster. Waarvan 20 over 9 de uitslag. En 8:30 terug in de tijd met het oude nieuws. Naast veel lekkere muziek, zoals dit nummer van de House Martins. Het is nog niet zo ver, maar het is wel vrijdag, hè? Dus vanmiddag hebben we weer gewoon een lekker gezellig uurtje om 4 uur. Happy Hour!

Ook fijn om deze man weer eens even een keer te draaien. Neil Diamond met Skybird. En dat hoor je uiteraard hierbij eruit met Marcel Joustra. Ach, we hebben straks echt waar zo'n leuke, maar ook echt leuke morgenster. Je gaat het straks horen. Het heeft iets te maken met een merk auto.

Ja, prachtig deze liefdesliedje zoals deze van Jim Grosey met I Have To Say I Love You in a Song. En dat geldt eigenlijk ook wel een klein beetje voor het volgende nummer, want we weten allemaal wat voor ellende er in de wereld is met veel oorlogen. En ook bij Israël is het nog altijd raak. In 1978 bracht Israël een liedje uit, heeft het Songfestival gewonnen van Izhar Cohen, Abanibi. Ja, en daarin beschreven ze eigenlijk de liefde, de taal van de liefde die kinderen kunnen hebben, maar die volwassenen vaak weer zo moeilijk vinden, ja. Hoe moeilijk kan het zijn? Misschien dat liedje draaien nog een keer helpt. Denk niet. Maar ja, poging wagen is altijd mooi. Na dit nummer gaan we de aanwijzingen geven voor de mooiste sterren van vandaag.

we zijn toe aan de aanwijzingen voor de Morgenster. We zijn vandaag op zoek naar een Nederlandse band waarvan de naam van deze band klinkt alsof je gelijk in een relatie zit. Tja, een soort maatje in de liefde. Die band had ooit een hit met een titel die klinkt als een mysterieuze heuvel ergens op vakantie. Maar ja, wat is dat dan precies? Het ging om een heuvel. Heel, gaat je iets branden bij jezelf? En nou, eens even kijken wat ik nog meer kan doen. Dit zou bijvoorbeeld ook. Er is ook ooit eens een keer een Peugeot geweest. Die heeft dit als type nummer gebruikt. Type soort. Nou, ik ga niet meer vertellen hoor. Straks 2 van 9 hoor je de uitslag. En tot die tijd veel lekkere muziek. Zoals deze plaat van The Beatles.

Judas, Sleeping Out the Storm. Ja, ik weet niet welke jaargetijden we nou zitten, maar storm en regen hebben we allemaal. En dan hebben we de zomer alweer gehad. Ik geloof er helemaal niks van. Toen haal denken aan Veronica. Come and sail away with Veronica today. Dusty Springfield.

geweldige muziek, hè? Dat vinden wij nog allemaal hier bij Radio Seabreeze. We draaien het speciaal voor jou, al zijn we met steeds minder oudjes. De muziek, die blijft bij ons bestaan. Terug in de tijd met het oude nieuws. We gaan op 8 mei even kijken wat er allemaal gebeurde. 1945 kwam er officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. En op 8 mei 1886 werd voor het eerst Coca-Cola verkocht in een apotheek in Atlanta. Dan gaan we weer een eind vooruit. 8 mei 1970 verscheen het laatste album van de Beatles, namelijk Let It Be. Ook tweejarig in elk geval de Nederlandse zanger André van Duin en ook nog David Attenborough zijn op de 8 mei geboren. Dan 2001, toen werd de populaire videogame Grand Theft Auto 3 officieel aangekondigd. Dat was een van de eerste belangrijke personal shooters met echt mega mooie beelden. Nou, een opvallend natuurfeitje, want rond 8 mei zitten we vaak midden in de periode van de IJsheilige. Dagen waarop volgens oude volkswijsheid nog onverwachte nachtvorsten optreden. Nou, die hadden we gisteren ook al, dus zo onverwacht is het eigenlijk niet meer. Hey, we gaan iets leuks draaien met Freddie Breck, die Sonne geht auf. Of we IJsheilige zijn of niet, dat maakt niet uit.

Hartje. En dan zitten we op de morgenster van vandaag. Ik ga nog kort even een paar aanwijzingen geven. Welke Nederlandse bandnaam klinkt als je meteen in een relatie zit? De bandnaam is ooit ook gebruikt door het merk Peugeot als een autotype. En ze zongen ooit eens een keer een hit op een mysterieuze heuvel. Nou, meer ga ik niet zeggen. Hoor, je hoort het straks om 20 van 9.

Turning on the people. En ik praat meestal niet elke plaat tussendoor. Maar ik wil even mijn lieve Olijfje even aankondigen. Ik kon het niet laten. Het liedje waarmee iedereen wel verliefd was in 1978. Als je tenminste de leeftijd daarvoor had. Hè? Helaas niet meer onder ons. Gelukkig hebben we plaatjes nog. Hopelessly devoted to you.

even Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted. Het zit op 20 van 9, dus de hoogste tijd voor de uitslag van de Morgenster. Want wie zou dat nou zijn geweest? Ja, Peugeot heeft ooit een merk uitgebracht, inderdaad. Partner, inderdaad, voor de mensen die het goed hadden. Het nummer van vandaag is Cayuta Hill. En ja, ik denk dat er heel veel mensen het gewoon goed hadden. Laat me gewoon lekker dat nummer draaien. Het is een prachtig nummertje uit 1978. Partner, Morgenster van vandaag met Cayuta Hill.

voel je ook weer jongen met deze muziek van Champagne, Light Up My Eyes. En wij krijgen zo vaak van mensen te horen, wij vinden het zo fijn dat jullie er zijn. Het geeft een beetje het gevoel van nostalgie van vroeger terug. En zeker dat weekendje dat jullie op dat schip waren, ja, het was gewoon geweldig. Gaan we nog een keertje doen. Hou ons maar in de gaten. Komt vast nog een keer. Eerst lekker volgende muziek van Breeze. It's only a matter of time.

Zeker, zeker, zeker. Want het bestaat straks een keer 12,5 jaar, 15 jaar. En misschien toch gewoon eens een keer tussendoor wel iets op zo'n schip. Hartstikke leuk, toch? Breeze, it's only a matter of time. Ik ga zin aan vakantie. Ja, Spanje, dat kan niet missen. Siska Peters maakt er best wel een keer een leuk liedje over. España mañana.

ik hou van deze muziek hoor. Santana met I'll Be Waiting. Dit soort muziek hebben we ook vaak vrijdagavond onze non-stop. De enige avond dat wij non-stop hebben bij Radio Zeebreeze. Een beetje het rustpuntje van de week. Alhoewel, die collega's gaan vandaag weer los, hè? Ja, zeker. Dat moet je vanmiddag weer eens een keer horen. Videoverbinding en alles hebben ze erbij. Disco muziek, ik hou ervan. Clouds, Substitute, hou ik ook nog een beetje van.

uit Australië, Cloud met Substitute. Beetje gek liedje. Ja, of je een vervanger kunt zoeken voor iemand die op iemand lijkt. Dat werkt zo in de praktijk natuurlijk niet. Veel plezier. Dadelijk met Edibert Maathuis. Die zit weer helemaal voor je klaar met heerlijke muziek, die machtige man. En dan vanmiddag aan andere collega's die er weer een lol van maken. En ik ben er zondagmiddag weer om 4 uur. Dag, een fijn weekend.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe, daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
13: Oh, oh, oh, oh.
9: de 1395 AM.
13: Is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
9: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
17: 5, 4, 3, 2, 1.
18: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
19: The greatest music ever made. Classic hits.
20: Seabreeze. Seabreeze AM.

komt van het album Freedom of the Stallion uit 1974. Rock the Boat van de Youth Corporation. En de opening van Maatwerk in de Muziek op deze vrijdag. Ja, tot 10 uur ben ik weer bij met een reis door al die mooie muziekjes. En we kwamen eruit vanochtend met Marcel Joustra. Natuurlijk ook dat weer heerlijk om naar te luisteren. En ja, ik ga door. 1976. The Lassie Brothers en Oh Laurie.

0: Heerlijke muziek van Jim Reeves. I love you because. We gaan naar 1959. Ja, heel ver terug. Ze won de eerste plaats in het Eurovisie Songfestival. Met 21 punten. Ja, 21 punten. En ik heb het over een beetje. Hier is Teddy Scholte.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

schrijven toch heerlijke nummers. Ja, taalkundig ook heel anders dan tegenwoordig natuurlijk. Een beetje van Teddy Scholten. We gaan naar Duitsland. Doe. Peter Maffay.

Peter Maffay en Doe. En we gaan naar Frankrijk. Ze won niet het Eurovisie Songfestival, maar werd tweede in 1991. Ik heb het over Amina Anabi, een Franse zangeres van Turkse afkomst. En haar nummer, C'est le dernier qui a parlé, qui a raison.

zong van Saturday Night Fever van de Bee Gees uit 1977. En natuurlijk de hoofdrolspeler John Travolta daarvan. De Bannerman. Dit is Blue Mink.

Muziek van Blue Mink, de Bannerman op deze vrijdagochtend. Bij Maatwerk in de muziek, natuurlijk Radio Sebring. En we gaan naar 21 maart 1970 Amsterdam. Ze werd de eerste op het Eurovisie Songfestival. De eerste zangeres Dana voor de allereerste keer voor Ierland. En dit nummer, All Kinds of Everything.

1967, Little Man van Sonny and Cher. En we gaan gewoon lekker verder natuurlijk met The Ritchie Family and American Generation.

Richie Family en American Generation. En ik weet niet, misschien heb je het ook wel eens gehad dat ineens je scherm op zwart ging omdat er een update moest komen. Nou, bij mij gebeurde dat even en toen schrok ik eigenlijk, want toen dacht ik, wat moet ik nou doen? Maar we gaan naar Delaney en Bonnie and Friends. The Never Ending Song of Love.

En daar running Song of Love, de Lady Bonnie and Friends. En we gaan naar 1996 voor het Nederlandstalige. Het is een nogal gezette dame met veel kleurige jurken en een kaal hoofd. En daar staat ze onbekend. En dit nummer was een hit in 1996. Oh, wat ben je mooi. Sugar Lee Hooper natuurlijk.

Zo waren we in 1973 met de Goodbye Yellow Brick Road. Natuurlijk Elton John en Brian Hyland. Sealed with a Kiss.

Brian Hynek. En als je naar Radio Seabreeze luistert, dan loop je nooit alleen. Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.

Carey en de Pacemakers. En ik kijk op de klok. Ja, het is tijd om afscheid te nemen en naar de koffie te gaan bij Tom Polderman. Koffie compleet natuurlijk. En ja, ik ga weekend vieren. Maandag ben ik er weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Ik wens je een goed weekend. Maak wat van je weekend. En wie weet treffen we elkaar maandag aan de radio. En dit is 1977 Chicago. We can change the world.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
11: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosibris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sibris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosibris.nl en hou ons in de lucht.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea, ook alweer jaren geleden hier op Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Het is vrijdagmorgen en we maken er een gezellig ochtend van, hè, met heel veel koffie en heel veel koffie compleet vooral.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid hier op uw favoriete radiozender, luister vrienden. Ja, we houden vandaag van zonnige meisjes en hier zijn de Hepstars hoor, met Sunny Girl.

gemeen. Het is allemaal wat. De Hep Stars waren dit uit 1966. En zie je Sunny Girl en Rain Girl. Geweldige Radio Sea Breeze, Europe's number one.

maar op weg, op jouw eigen manier. Wees maar niet bang, je kwam al tot hier.

0: Dr. Hoobabak, what you do, hey.
1: Dat maar weet. Ja, heerlijk plaatje van een groepje wat zijn weergaan niet kende destijds. En dat was natuurlijk Sam de Sam en de Farao's. En dat is toch lang geleden. 1965 om precies te zijn. Oeh.

Ja, de Sunny Side of the Street van niemand minder dan de Deep River Quartet. Ook dat is alweer zo'n plaat die heel lang is. Hetzelfde geldt voor de volgende, lieve vrienden. Luister en huiver, hier is Don Rosenbaum. Yeah.

Een van de meest bekendste nummertjes van Don Rosenbaum en Swimming in the Deep Water. Daar moet je mee uitkijken, want dat kan gevaarlijk zijn. Hè? Dan moet je wel goed kunnen zwemmen, anders gaat

Heerlijk, hè? Om 9:45 komt hij, hoor, zondag. Nou, misschien net de tijd voor de koffie. Nou, koffie compleet, zeker weten. Ik geloof er alleen helemaal niks van in dat hij komt zondag. Hij zegt er weer. Ja, see you on Sunday. Moet er eerst allemaal nog maar zien. Ja, je luistert naar Radio Cyberis Europe's number 1.

0: Zo klonk de muziek in 1966, luisteren vrienden van Alan Price met zijn set. En Heidi High, Heidi Low. Ja, ja, geloof het of niet. Hey, en zo meteen gaan we een hele leuke plaat draaien van Annie de Reuver. Maar eerst even dit, luisteren vrienden. Ga maar eens luisteren.
1: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Ik ben
4: Koffie Compleet.
3: Goedemorgen.
5: En vandaag met Tom Polderman.
6: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan,
0: en kom ik dan terug, dan doet hij o zo snel.

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

U hoort het, luister vrienden, zo af en toe maken we een uitstapje naar de jaren 50. En in dit geval met Annie de Reuver en Karel van der Velde. Samen met de Skymasters, want dat had je toen die tijd nog. En ja, bij heel veel platen had je gewoon een groot orkest achter je staan. Dat was leuk, joh, dat was leuk.

en vertrouwd hier op Radio 7 is Rasje Vrienden. Een plaatje van Mariska van Kolk. En ja, send me a message of love. En weet je hoe je dat doet? Dan moet je even goed luisteren. Hè? Zo doe je dat, een message of love. Ja, dan zend je gewoon een lekkere dikke zoen.

Ja, we nemen u mee naar 1968 met de Easy Beats. En ja, dat gebeurt wel eens. Hè. Dan kom je iemand tegen die al een tijd niet gezien hebben. Dan zeg je, hallo, hoe is het met jou? Hallo, how are you?

0: Uit 1968 zijn wij, dit is Easy Beats en hello, how are you? Now I'm very fine, thank you very much, geloof het of niet.
1: De hele week koffie compleet tussen 10 en 11. De hele week koffie compleet tussen 10 en 11.
0: Ja, de hele week koffie compleet tussen 10 en 11. En joh, niet tussen 11 en 12 hoor, maar tussen 10 en 11 s'morgens. Let wel wat ik zeg, want als je s'avonds tussen 10 en 11 luistert, dan hoor je hele andere dingen dan koffie compleet. Hey, ik ga even bellen. Ja, luister en huiver. Hier is hij, Gordon.

je weet waarschijnlijk de telefoonnummer niet, maar dat geeft allemaal niks hoor. Dit is een leuke plaat van niemand minder dan Gordon. Ik bel je zomaar even op en dat kan hoor. Je kan ook altijd bellen 0612177148. Dat is altijd mogelijk. Hier op Radio Seabreeze, gezelligheid kent geen tijd. Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395.
1: Ja, dit is wel wat allemaal, hè. 1098 en 1395 AM. En het volgende plaatje vind ik leuk. Ja, 1970 en toen heeft het ook op nummer 1 gestaan. De Pushback Song van de Mixers. Gaan we eens luisteren. Oh, lekker hoor. Heerlijk.

0: Ja, dat lekker plaatje van de Mixers uit 1970. En dat is al lang geleden. En ik blijf het leuk vinden. Tjak, tjak, tjak, tjak, tjak, tjak. Ach ja, bak het ook allemaal uit. Hey, je zal maar toevallig onderweg zijn naar La Compostela in España. En geen goede schoenen aan hebben. Nou, dan heb je een probleem hoor. Luister maar eens.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: More music, more fun. Compleet.

Ja, zo in mijn shoes zijn gebeuren. Leuke plaat van Traffic uit 1968. Ja, ja, het gaat allemaal snel. De tijd gaat heel snel voorbij, voor je het weet. Is het weer 11 uur. Het is nu 10:55. Dus leuk, leuk, leuk. Maar ja, helaas. We gaan wel koffie compleet, zit hier weer op. En dan kan ik wel zeggen, leuk, leuk, leuk. Maar ja, ga lekker naar huis toe. Oké, ik hoop dat u genoten heeft het afgelopen uur. En ja, aan de muziek zal het niet gelegen hebben. Aan mij misschien wel, ik weet het niet hoor. Oh, je weet het maar nooit. Misschien zegt u wel hoor, die polderman ook weer. Ja, en bent u blij dat ik naar huis ga? Het kan allemaal, lieve luistervrienden, van mij betreft tot morgen. Daag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Premier Jetten noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jetten zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
5: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
7: Koud, hè?
9: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
10: Oh, wij schaaf te gek. Echt wel heftig, hoor.
11: Landgenoten.
12: We zijn helemaal klaar voor.
13: Binnen zonder kloppen.
14: Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
15: Binnen zonder kloppen.
16: Maar
17: waar is iedereen dan? Hallo?
18: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
19: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.

0: 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. We hebben er allemaal lol in hier. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste deuntjes uit de vorige eeuw. Op deze laatste werkdag wat aardigheidjes. Je hoort het vanzelf. Te gast zijn 10cc, James Lloyd, Jefferson, Julie Driscoll, MC Char, Monica Hertz, The Jumping Jewels, The Go-Go's, Elvis Presley, Monaco Carraspoor komt even langs, want die hebben nieuws. En we begonnen de show met de country rockband Dyke Brothers en Apple Judy. De vier broers uit Dordrecht heten officieel Dikke, zonen van tekenaar Otto Dikke. Naast een LP en een aantal singles spraken ze ook jingles in voor radiostations als Noordzee en Mi Amigo. Een paar broers speelden in de band van Benny Nijman en Freek Dikke produceerde werk van Lemmy Koer. Ja, en als je het over jingles hebt, ik kan het

0: Casanova Baby van Elvis Presley uit 1963. Voor de komische film Van in Acapulco was het de soundtrack. Elvis acteerde met Ursula Andress als tegenspeelster.
1: Casanova.

In het eerste triootje non-stop hoor je de Britse rockgroep 10cc. Bepaald niet met een rocknummer, maar wel een hit. Het was een van hun eerste singles. Donna werd tweede in 1973. De George Baker selectie staat klaar met Around and Around. En nu is Julie Driscoll, Brian Auger en The Trinity zijn band. En This Wheel's on Fire uit 1968, die de 13e plaats haalde. Het nummer werd geschreven door Bob Dylan. If you

De zesde in onze playlist is de Europaradeplaats. Deze keer van Monika Hertz, die eigenlijk Monika Schmid heet, uit Letchin in de DDR. Met Charlie AD uit 1995. Ze maakte tussen 1973 en 2006 maar liefst 24 singles en 10 albums.

In het setje van drie toppers van toen kun je genieten van de Britse Geoffrey Turton, deels Jefferson, met Baby Take Me In Your Arms uit 1969 klaarstaat. De Amerikaanse dames rockband The Go-Go's met Belinda Carlisle vierde in 1982 vakantie. En nu eerst de Haagse acteur en zanger Johnny Lyon met Niemand Weet. Dat was de B-kant van Ching-a-ling, die 14e werd in 1966. Niemand

Zometeen hoor je Manicor Caraspoor met de nieuwe single Meer kun je er niet van maken. Op Hemelvaartsdag 14 mei kun je bij Omroep Max een nieuwe documentaire zien van het koor. Je hoort ze zometeen. Nu de Mercy Beats uit Liverpool met Wishing and Hoping.

0: Seabreeze.
1: Meer kun je er niet van merken.
2: In het derde blokje van drie niet te versmaden tippers en toppers staan Gervis Heslop, een Jamaicaanse zanger die zich James Lloyd noemde, met De Limbo Lala. Real McCoy, beter bekend als MC Saar, was een Duitse Eurodance formatie in de 90s met dit song You. En nu eerst Men at Work at Melbourne en Who Can It Be Now, dat in 1982 in de tipperade strandde.

afsluitende instrumentale is van de begeleidingsband van de eerder gedraaide Johnny Lyon. De Haagse gitaarband Jumping Jewels was gebaseerd op de Fender Stratocaster sound van The Shadows. The Bandits was met Svenska Pika hun 40ste single in 1966. Met dit tintje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Maandagmorgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met drie handenvol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Een prettig weekend alvast en tot maandag.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. 2 actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
2: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Ze brachten hun duetversie Fine Brown Frame uit in 1989. Lou Rawls samen met Diana Reeves. Goedemiddag en welkom bij Bart's Middagbreeze.

afgelopen uur voor zijn programma Binnen Zonder Kloppen. En in dit uur de SOS-band. Leo Sayer komt voorbij, maar ook Tina Charles. Uit 1986, Peter Gabriel en Sledgehammer.

Higher Love van Steve Winwood komt uit 1986 en is een van zijn grootste solo-hits. Het nummer staat op het album Back in the High Life en valt op door de energieke mix van pop, rock en soul. De achtergrondzang is van Chaka Khan, wat het nummer extra kracht geeft. Een opzwepende klassieker met een positieve vibe. In Bart's Middle Breeze, Steve Winwood en Higher Love.

Het was 1983 dat deze plaat uitkwam. The Sound of Success Band met Just Be Good To Me. 4 jaar verder terug in de tijd kwam deze plaat uit van The Police. Sting met zijn vrienden. Dit is

Happy and the Lunch. Dit is Bart's Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 op Radio Seabreeze 1098 AM. En natuurlijk op onze stream live.radioseabreeze.nl. Met Pieter Shilly nu en Major Tom.

Twijfelen, jezelf beschermen en toch stiekem hopen dat iemand dichterbij komt. Plaatje van Elene, nieuwe single, Wie Weet. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middagbreeze. En we hebben een volle pot koffie gezet. En schuiven we aan bij aan de tafel. En we hebben mooie muziek. Muziek van Leo Sayer nu en When I Need You.

Americano komt uit 1986 en is een van hun meest bijzondere nummers. De zang van Anna Troia geeft het nummer een dromerige en bijna sprookjesachtige sfeer. Het verhaal is gebaseerd op een oude legende en maakt het nummer extra mysterieus. Een tijdloze klassieker die nog altijd veel indruk maakt. In Bart Smitherbree's Meccano en

In die tijd was ik net 11 jaar, 1976. Fantastische mooie plaat van Tina Charles. Dance, a little lady, dance. Daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Ger de Rooij vast het weekend voor je in. Voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website www.radiosimmeries.nl. Dat is radiosimmeries.nl. En je hebt nog één plaats voor mij te goed. En dat is er een van Spargo, One Night Affair. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Wij gaan even weekend houden. En zijn er maandag weer om 12 uur. Een fijn weekend en graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Zinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Sea Breeze.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
10: Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: Ja, dat was er weer een hoor, van heel lang geleden. Lou Christie en I'm Gonna Make You Mine. Goedemiddag. Ook nog Yes en Owner of a Lonely Heart. For all the lonely people. Oh, nou ja. Je bent niet eenzaam met Radio Seabreeze, Associel Soap. Zeker niet op vrijdagmiddag. Dankjewel Bart de Zwart trouwens voor het voorgaande uurtje. De middag Breeze hier bij Seabreeze AM. En tot 2 uur vanmiddag weer een nieuwe aflevering van Weekend Radio.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Roo.

0: zijn begonnen. Een nieuwe aflevering van Weekend Radio met... Nou ja, daarin hoort nou eenmaal wat disco. Ja. Mogen we graag draaien hier bij Radio Seabreeze. Instant Replay was van Dan Hartman. Hij had nog meer hits dan Relight My Fire. En dit was er één van. En Don't You Want My Love was van Nicole. Eenmalig een grote disco hit in de jaren 80. Lekker hoor. Hè? En hier is Peter Blanker.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: You back in time to the 80s.
1: Weekend Radio. Weekend Radio. Zet je radio maar harder.
2: En dit is de historische alarmschijf.

En dat was hem, de historische alarmschijf van 10 mei 1986. Right Between the Eyes van Wax. Numero uno in de tipperaden die week. En 1 week later nieuw in de Nederlandse top 40. Wax komt tot nummer 25 als hoogste plek. En na 5 weken staat het singeltje Right Between the Eyes alweer in de uitverkoopbak. Ze hadden nog 1 hit. Het duo Wax. 1 jaar later in 1987 met Building a Bridge to Your Heart. Nummer 8 in de Nederlandse top 40. En 10 weken in de lijst. Die deed het een stuk beter. En Wax, het was een bandje van Graham Goldman van 10cc. En Andrew Gold. Samen deden zij dit gelegenheidsbandje Wax. Nou ja. Altijd leuk om weer eens terug te horen op de radio. Zeker hartstikke goede plaat. Right Between the Eyes. Hoor je eigenlijk veel te weinig weer. En die andere Building a Bridge to Your Heart zullen we ook nog eens een keertje draaien. Hier in Weekend Radio.

Zomaar drie op een rij op vrijdagmiddag. 1, 2, 3, Len Barry, Stevie Wonder, Living for the City. En ook nog R.E.M. en Man on the Moon. Ja. Maar hoor je dat nou, hè? Zo veelzijdigheid in muziek. Hier bij Radio Series natuurlijk. Tuurlijk, kan allemaal. Op weg naar je weekend. En wie bent u dan weer?

uit Hillbilly Land. Hee-ha! The Dirt Band, American Dream, wat een mooi liedje. Van 45 toeren gedraaid. En Linda Ronstadt zong ook mee. Dat had je wel gehoord misschien. Zo prachtig, mooi. Ja. 2:10 alweer geweest. Zometeen na 2 is hier weer Alex van Sloten. Met The Friday Boost. Ja, ja. Maar eerst nog even George Bates.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Tot besluit van deze Weekend Radio. We hebben nog net een minuutje over voor Elvis. Heel fijn weekend en tot

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.
9: Hou ons in de lucht.
0: Zomer in Zandvoort.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Here we go again.
11: De muziek stuitert uit je speaker.
12: Dit is je vrijdag boost.
13: We came, we saw,

0: 1983, Leo Salem met Argent Road. En daarvoor hoorde je Coldplay uit 2003 met Klax. De juiste tijd op Radio Sebris, het is precies 2:30. Tijd voor het weekendweerbericht. Het is op dit moment 17 graden met wat lichte bewolking, moet ik zeggen. En volgens mij wordt het morgen iets beter. Maar Monique Versloten, die weet het allemaal.
1: Dit is het weekendweerbericht van vrijdag 8 mei. Vandaag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af en vanmiddag ontstaan ook vriendelijke stapelwolken. Het blijft droog en bij een zwakke tot hooguit matige noordoostenwind wordt het maximaal 15 graden op de Wadden en 17 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week met maximaal 19 tot 22 graden. Zondag blijft het een groot deel van de dag droog. Er trekken wel meer wolkenvelden over dan op zaterdag, maar de zon zal ook zeker geregeld schijnen. In het noorden steekt er een zwakke noordoostenwind op en het wordt 14 tot 16 graden. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 18 tot 21 graden.

Wants to Go to War. Een wat of later aangepast naar Everybody Wants to Rule the World. En daarvoor hoorde je nog Tavares uit 1977 met de Who Done It. Dit is de Friday Boost op Radio CBS. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week met gepresenteerde programma's. En als je wilt weten welke programma's dat zijn, dan kijk jij gewoon even op onze website. Dat is...

met deze Take Good Care of Yourself. Dat is in 1975 een bescheiden hitje. En uiteindelijk zou het ook nooit meer lukken om het succes van het eerste hitje te evenaren. Terug naar de hitlijsten van 1990.

0: We'll be right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze.
15: Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
16: Feel the breeze.
17: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
18: Here we go again.
19: De muziek stuitert uit je spiek.
20: Dit is je vrijdagboost.
21: We came, we saw, we kicked its ass.
22: En het werd gesloten.
23: Thank God.

De groep bestond alleen maar vrouwen en ze kwamen uit Zuid-Afrika. In 1977 hadden ze een grote hit met Substitute die bijna op nummer 1 terecht kwam. En dit was die andere grote hit, Save Me, uit 1979, die je net hoorde.

Presence of Beauty uit 1987. Terug naar het disco-tijdperk met een band uit Maryland die in Nederland geen succes hadden, maar in de VS wel. En tussen 1980 en 1990 bracht ze maar liefst 32 nummers uit. Het volgende nummer wat je

Chakra de 1978 met Everyone's a Winner. En dit is de Friday Boost op Radio Cibris. Op dit moment alleen nog via de AM 1098 te ontvangen. Maar binnenkort zijn we weer terug op volle sterkte op de 13.5.

Tegen bij de Middle of the Road Show. Daarna om 5 uur de Bouwval met Erik van Bouw. En dat is ook gelijk de laatste keer dat hij op de vrijdag is. Want zijn programma verschuift naar de woensdagmiddag. En vanaf volgende week hoor je Jacob Beuker op dit tijdstip. Om 5 uur dus. Om 6 uur. En dat blijft gewoon Rockwave met Wim de Groot. En om 7 uur natuurlijk. Thank God it's Friday! Als laatste plaat in de duur heb ik het 12 inch van Steve Winwood met Higher Love uit 1986. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Sibris. Geniet.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens premier Rob Jette is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jette dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Herman zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op 1 jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister Van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 1 graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
4: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: het wel niet geleden dat deze gast in de hitparade stond nog in. Wel echt keizer in de grijs verleden. Zijn ze zo bezig op de radio te horen met The Worker. Daar gaat de affiche zien.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans
0: Wees
1: de Knecht.
0: Welkom, lief.

nummers maken, zoals ze kraken. Ja, lekker toch? Oud plaatje. Heel lang geleden. En dat op de draaitafel. Toch is er nog het een en ander heel gebleven, vrienden. You can do it. Veel draait in de dichtzone, wel in 1979. You can do it van Ella Hudson. En zijn soulknakkers, soulpartners. En je bent weer terug. Lekker, heerlijk. Maak er een gezellig uurtje van.

En ook vandaag schijnt de zon weer uit je radio. Word je er een beetje vrolijk van? Ik hoop het hoor. Ik hoop het echt, jongens. Lieve dames, lieve heren, dan gaan de classics uit het zuiden van Nederland. De Yellow Sun of Ecuador. De Zoomer 10 vanuit het theater. Voor jou. Een hele fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst een held. Ja, dat was het. Hier is Lee Towers met Bless You.

0: die zoveel meer mooie liedjes heeft gemaakt dan alleen maar You Never More Walk Alone. Ja. We zeiden wel dat de zingende kraanmachinist de haven van Rotterdam was, Litouwers en Bless You.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou ja, wat zullen we zeggen? Een toverstokje zou af en toe best wel handig zijn in deze maatschappij. Herman van Veen!
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.

0: gevarieerd is nooit verkeerd. Ook zo fijn om achter de keukengordijnen vandaag. Herman van Veen, ook een held. Echt wel. Echte theaterman, zingen kon heel goed toveren.
1: Lekker hè, terug in de gouden tijd, lieve mensen.
0: En tonight was van Tower. Hey, heeft zijn motor gestart. Het werd zijn tweede hit. Movie Star, dat was zijn eerste. En dit is zijn tweede. En je weet dan dat hij uit het hoge noorden kwam. Zijn naam? Harpo in 1975. Motorcycle Mama.

mooie speakers. Hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

En eens stond ze daar in de Vaderlandse hitparade. En ze bleef een aantal weken staan en ook nog bovenin op de eerste plek. Anna June Lodge. Ja, en ik weet het uit ervaring, maar daar kreeg je de dansvloer wel mee vol hoor. Hey, heerlijk al die schuifelaars, toch? Julius en Prins Mama met Someone Loves You Honey. Terug op de radio, middel of de roadshow. Deze heren komen uit Detroit, de basset van de industrie. En ik kan me voorstellen dat er ook een soort van bandenfabriek hebben gestaan in Detroit. Maar een beetje zielig verhaal eigenlijk, want veel industriële bedrijven die gingen daar gewoon over de kop, gewoon zonder. Maar gelukkig bleven de spinners boven water met de Rubber Band Man.

Weer lekker en bovenal muzikaal gezellig als deze twee broers weer eens even op visite komen. Muzikaal gezien lekker toch? Ja, de Boris Johnson, lieve vrienden. En stop, it's alright. Oké. En natuurlijk zijn kom dan weer bij je. Tot via met die bekende palen natuurlijk. Hè. Hele lange palen en ze heet onze zendpalen en digitale kanalen. En hoor je die stemmen ook?

hip-hop, al op begin jaren 80. Vierde hoogtij. Heerlijke, heerlijke Nederlandse band. Zo onder Cadans uit 83 met Intimiteit. Nog even, hè? Lynn Anderson is ook wel eens gezellig met...

Even eens grijs gedraaid en nog lang niet versleten. Klinkt nog wel stereo door je oren. Taste it love. Van Soft Cell. En Michael Jackson. Jazeker, hij doet mee. Heeft er zin in. En Rockwell ook. Somebody's watching.

geen last van, hè, die jaren 80. Somebody's watching me. Hoe zat het met zijn privacy? Daar gaat het ook wel met Michael Jackson. Dat was tevens een van de laatste platen in dit.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat 2 rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog, in de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Oh, de 1395 AM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar
10: Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: lekker zeg. Cry Wolf. En dan hebben we het over Aha, de tweede single van hun tweede studioalbum uit 1987 alweer, zeg je. Wees welkom weer een uurtje dat we de bovenal gaan vieren. En vandaag doen we het ietsje pietsie anders. Nou ja, ietsje pietsie heel wat anders. We gaan gewoon wat lekkere muziekjes draaien die ik leuk vind, want het is de laatste. Ja. En ik hoor nu mensen al zeggen, de laatste, ah Erik. Of ik hoor ook bij andere mensen zeggen, ah de laatste Erik, gelukkig. Het is maar net wat je wil. We gaan verhuizen hier op Seabreeze. We gaan van de vrijdag naar de woensdagmiddag met dit programma. En dan zou je denken van, ja, maar hoe moet dat dan verder, hè? Nou ja, niet getreurd. Wordt gewoon ingevuld hier bij Seabreeze. We gaan gewoon door met muziek, zoals altijd, op de vrijdagmiddag. En ja, dan niet met mij. Nee, niet met mij, maar met iemand anders. Ik zit eventjes goed te kijken met Jacob. Die komt hier volgende week. En ja, mij hoor je dan gewoon op woensdag. Middag, we hebben zo'n beetje stuivertje gewisseld, zal ik maar zeggen. Maar dus draai ik wat leuke plaatjes die ik zo zelf een beetje bij elkaar heb gescharreld. Nou, doe ik het anders ook. Barry White en You're the First.
1: We've definitely got our thing together, don't we?
0: You're the Last. You're my everything.
1: Nice.
0: Yeah, that's nice. Wees welkom, dit is...
1: Really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
0: Seabreeze AM, hey.
1: I can easily feel myself slipping aside.

de bekendste nummer van de heren Armin the Ant. Maar ook heeft toch wel een aardig hit. Er stond 4 weken genoten in de top 40. Nummer 24 was de hoogste notering. En de single top, dat deed hij zelf toch beter. Daar stond hij voor 7 weken in. En nummer 19 was daar de hoogste notering. Armin the Ant en Friends or Foe uit 1982 alweer. Welkom, dit is de laatste bouwval op de vrijdag hier op Sea Breeze AM. Straks hoor je me gewoon op woensdag. En dan, 2 uur lang nog wel. Hou ik dat wel vol, de dingen nou in één keer. We zullen het zien. En misschien zeg jij dan ook wel, ach, blij een vrijdagmiddag zonder gebouw. Maar ja, dan ben ik er woensdag weer. Het is een tragedie, zullen we maar zeggen. En over tragedies gesproken, dit zijn de heren van de Bee Gees en Tragedy.

40 met nummer 22 als hoogste. En ja, ik vond het altijd wel leuk. Beep, de tegenhanger van de groep Leuf toen al wel. Ze hadden niet zoveel succes als dat Leuf in die tijd had. Maar toch, het was een van de meidengroepen.

Ik denk dat we wel hebben begrepen. Dit was Wham and Freedom 1985. Het kwam van hun derde single, was het van hun tweede studioalbum Make It Big. En dat kwam uit in 1984. Je luistert naar Seabreeze, luistert naar de laatste vrijdageditie van de bouwval voor vandaag, zeg ik dan. Want we zijn er gewoon weer, hoor. Volgende week woensdag zijn we er. Twee uurtjes lang. Ik moet nog even kijken welke tijd was het ergens. Ergens 4 tot 6 of zoiets. Ik weet niet meer precies. Kijk, ja, trouwens. 4, 6. 2, 4. Ik weet niet. Ik kijk dadelijk even voor je. En dan zal ik dat medendelen. Nu Jazz and the Path Plastic Populations uit 1988. Dit is The Only Way Is Up.

0: Was het een hit, zegt de Lemon Tree, oftewel Fool's Garden uit 1996. Ja, ik heb gezegd, ik doe niet al te veel wat ik normaal doe op de vrijdag, dus dat doe ik ook niet. Wat ik wel eventjes aan wil stippen is iets wat ik nog steeds ja, wel leuk vind, want ik kan dan uit de platenkast van mijn opa wat plaatjes uitgraven, zo gezegd, en die draai ik dan. En dat brengt dan weer wat herinneringen voor mij, in ieder geval mee, ik hoop ook voor jullie. Dus laten we dat toch nog maar één keer doen. Laten we nog maar eventjes kijken van wat er in die platenkast te vinden is. Even kijken, wat heb ik? Oh, wow, dit is leuk, ja. Uit die grote platenkast van mijn opa, daar gaan we eens even kijken naar, of luisteren moet ik eerlijk zeggen, naar de Goudzoekers in de Zon. Oftewel Gert Timmermans uit de platenkast van mijn opa.
1: Ze trekken door de bergen en het warmste land. Ze komen uit het westen door de goudkool.

Blood, Sweat and Tears uit 1969, de Spinning Wheel. En ik heb eventjes voor je nagekeken. De heer De Beuker, oftewel Jacob, die komt hier dus op dit tijdstip. En ik verhuis dan naar de woensdagmiddag tussen 2 en 4 uur, dat je me kan horen. En op de woensdagavond natuurlijk dan gewoon rondom 7 met de 70ers om 7.

Het is de tweede single van hun debuutalbum A Secret Wish uit 1995. Ik heb het over Jewel Eye to Eye, oftewel gewoon de groep Propaganda. Het werd een aardige hit hier in Nederland. Het werd Veronica's alarmschijf destijds. En het kwam ook nog in de Nederlandse top 40. De Tros top 40 zelfs, want dat was er in de Europarade en de Nationale Hitparade terecht, deze plaat. En deze trouwens ook. Dit was een knoeper van het hit. Dit is Candy.

Oh, Candy Candy, Iggy Pop en Kate Pearson. Die is van de B-52's, als je het nog niet wist. En het is zover dat ik zeg, het zit er voor mij op voor de vrijdag volgende week rond deze tijd. Gewoon de beuker in met Jan Beuker. En mijn hoor je gewoon elke woensdag hier tussen 2 en 4 uur met een bouwval. Een iets andere bouwval, moet ik eerlijk toegeven. We gaan het iets anders doen. Ook voor mij wat simpeler te doen. Dat hoor je straks. Dus ik zou zeggen, veel plezier straks met de rest, met de weekendploeg en whatever. En ik zie je aankomende woensdag dus. En veel plezier met Jan. Of Jan, mijn woord. Veel plezier met Jacob. Hey, tot woensdag. Doei!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybries.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybries, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybries.nl en hou ons in de lucht.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: En dat was de titel van Manfred Mann's Earth Band, die de vrijdageditie van Rockwave opende, nummertje 528. Het blijft een gezellig nummer, vind ik wel. Fijn dat je weer bij bent. Je weekend is inmiddels weer begonnen.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Ja, ik weet natuurlijk niet of jij vorige week nog vakantie had en de week daarvoor. Maar de meeste mensen zijn weer gewoon aan het werk gegaan en genieten nu weer van het aankomende weekend. Wat natuurlijk inmiddels alweer begonnen is. Bob Seger en de Silver Bullet Band, Like a Rock, die draaiden we voor je. En je gaat toch nog niet aan tafel, hè? Nee, moet je niet doen, moet je niet doen, moet je niet doen. Eerst nog even naar de Trox luisteren. And love is all around. Zo is het maar net.

Lopen de helden gewoon op straat, achter de vuilniswagen bijvoorbeeld. Want als die niet langs zouden komen, nou dan zou het wel een zootje worden in ons land. En bovendien, dat geldt voor veel meer beroepen dan alleen de vuilnismannen. En heel af en toe zien we er ook wel eens een vuilnisvrouw bij. Maar dat mag je tegenwoordig allemaal niet meer zeggen, want het moet allemaal transgenderneutraal zijn en zo. Nou, hou toch op met die flauwe. Dit is Rockwave, dit zijn de Moody Blues en Ride My Seesaw.

Nou heb ik mijn hele leven zowat voor de klas gestaan. En als ik dan 's morgens de kinderen, als die binnenkwamen, dan zei ik goedemorgen jongens en meisjes. Nou, dat kan echt niet meer tegenwoordig. Tegenwoordig moet je zeggen goedemorgen leerlingen. Houd toch op, of kinderen. Goed, ik zou wel een oude sok zijn, maar ik vind dat ons land danig in verwarring is.

Land of Confusion van Genesis, bestaande uit Tony Banks, Phil Collins en Mike Rutherford. Die zongen het op 1 juli 2007 in Amsterdam, in de Arena. En je kon heel goed horen dat dit een beetje illegale opname was. Daarom hebben we hem ook even voor je gedraaid. Vanaf nu gaan we het een heel stuk rustiger aan doen. Want ja, de meesten gaan aan tafel en al dat gestampt, dat zijn ze dan wel zat. Dit is

0: Loving Awareness Band met The Vibes Inside, voorafgegaan door Dusty Springfield. And I close my eyes and I count to 10. Nou, dat kun je best wel doen als je aan tafel gaat. Eet smakelijk hoor.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

zijn er heel veel radiostations in Nederland. Sommige komen, sommige zijn er maar kort, sommige gaan. Maar waar draaien ze nou Marianne Faithfull nog met As Tears Go By? Natuurlijk, hier op CB's in Rockwave spreekt voor zich. Toch? Jawel, spreekt voor zich. Hey, deze, daar moet je heel diep van achter je oren krabben of je die nog herkent.

zal ik het dan maar verklappen. Dit was Steeler's Wheel met Blind Faith. Dat had je niet gedacht, hè? Het is eventjes kijken, 15, 19 minuten voor 7.

Ja, blijven we bij elkaar. Moet je wel weten dat 1 op de 3 huwelijken in Nederland uit elkaar gaat. En hebben we het nog niet eens over de niet geregistreerden gehad. Want ja, ook die gaat natuurlijk wel eens een keertje uit elkaar. En dat vind ik toch altijd zielig. Dit was Doe Maar met Bij Elkaar, voorafgegaan door Aphrodite's Child met I Want to Live.

De Four Tops en If I Were a Carpenter. Nou ja, dat is toch ook een fijn beroep, dacht ik zo. Zo. Soms gaan de dingen... Oeh, ook dat nog.

bijna zo, zie je maar. Op de rest van het programma gaat het toch nog helemaal mis. De laatste die we draaiden was van Supertramp, Goodbye Stranger. En dat is ook precies wat ik jou ga vertellen. Ik ga zeggen, heel een fijn weekend gewenst. Ik zie je graag maandag terug met Rockwave, met de Easy Rock and Ballads. Dinsdag weer de gewone, woensdag de gewone, donderdag zender in Woeligmater. En vrijdag stampen we je weekend weer in. Bedankt voor het luisteren naar de vrijdageditie van Rockwave nummertje 528. Jongen, we zitten alweer bijna op half mei. Wat vliegt de tijd, vrienden, wat vliegt de tijd. Blijf gezond, hè. Dag.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten, sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
2: Feel the breeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Ladies and gentlemen. Vrijdagavond. Lawrence en Paper.
7: My God. We have the technology. We can make him better than he was. Better.
6: Vrijdag.
7: Yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary.
8: Showtime. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday.
9: Thank God It's Friday!
8: Kijk, luister en reageer mee met Lawrence en Wiebe.
9: En dan nu
8: live over naar The Loft.

0: to the doctor. Dames en heren, mag ik u van harte welkom heten. U bent live verbonden met de Lofts uit Laren. Dit is Thank God It's Friday. Het is vandaag Internationale Rode Kruisdag. Jaarlijks wordt op 8 mei de Dag van het Rode Kruis georganiseerd. En niet geheel toevallig is 8 mei de geboortedatum van de oprichter van het Rode Kruis, Henri Dunant. Hij was een Zwitsers bankier en auteur van het boek Een herinnering aan Solferino. En mede-auteur van het YMCA handvest.
1: YMCA, la la la la la. YMCA.
0: Ik weet niet wat Henri Dunant nu zou...
1: Henri Dunant.
0: Het is een soort volkslied van Trump geworden, hè? Het YMCA.
1: Nou, dat is...
0: Ja, die loopt daar de hele tijd.
1: Die loopt de hele tijd zo te boksen en te doen.
0: Ik weet dus niet wat Henri Dunant of Herman Kane maakt verder niet uit. Overigens ook de eerste winnaar van de Nobelprijs van de Vrede. Niet geheel onbelangrijk. Op 8 mei denken we wereldwijd aan de vrijwilligers van het Rode Kruis, dames en heren. Want hij was namelijk de oprichter van het Rode Kruis. En het Rode Kruis doet wereldwijd natuurlijk fantastisch werk. En nou, daar kunnen we... kort of lang over zijn. Maar dat betekent natuurlijk ook muziek over dokters, medicijnen, ziek zijn, maar vooral ook gezondheid. Ah, bakboord! Als je het nou over ziek hebt... Oh, nee, het gaat eigenlijk best wel lekker met hem. Lars Kwaadvlieg!
1: Ja,
0: onze eigen... jij bent natuurlijk een hypochonder eerste klas.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig gaat het wel goed, hè?
1: Tegenwoordig gaat het goed. Ik heb een goede tovenares gevonden.
0: Oh!
1: Ja, dat is echt goed. Ja.
0: En wat doet hij dan?
1: Ja, die neemt je mee naar de hele reis naar het binnenste. En dat is altijd zo. In de tijd dat de natuur explodeert, dan word je helemaal weer zen.
0: Live in onze Madcap, dames en heren. De Lofts in Laren, Geinbeers in ons in waanzin. De gulle lach, dit is Thank God It's Friday. En natuurlijk op Seabreeze, 1395 en 1098 AM. Straks om 8:30 het gedicht van de week van Lawrence. En natuurlijk anyweetjes en...
1: pikante praatjes.
0: Live meekijken in de Lofts. Ga naar onze... website radioseabreeze.nl. En daar zie je een schermpje. Poing. En dan ben je live verbonden met de camera's. Maar ook het geluid van...
1: De Lofcams.
0: De Lofcams.
1: Ja.
0: Maar ook op onze Thank God It's Friday pagina. Op Facebook. Kort voor de week, dames en heren, komt van Martin Luther King. Geboren als Michael King in Atlanta, 15 januari 1929. En helaas vermoord op Memphis, 4 april 1968. Het was een Amerikaanse baptist dominee, maar natuurlijk wereldberoemd door zijn toespraken en tegengaan van segregatie. Ook zijn uitspraak over universele dienstbaarheid wordt vaak aangehaald op de Wereld Rode Kruisdag. Iedereen kan groot zijn, omdat iedereen kan dienen.
1: Prachtig, ja, inderdaad. Moeders dienen ook, hè?
0: Zeker.
1: Drie Limburgse moeders zijn aan het praten over hun dochters. En de eerste zegt: ik heb vandaag sigaretten gevonden op de kamer van mijn dochter en ik wist niet eens dat ze pafte. Pafte is roken natuurlijk.
0: Ja.
1: Och, zegt de tweede, ik heb vandaag een fles whisky op de kamer van mijn dochter gevonden en ik wist niet dat ze zoveel dronk. Ja, zegt de derde, dat is allemaal nog niks. Ik heb vandaag condooms gevonden op de kamer van mijn dochter. En ik wist niet eens dat ze een zwans had.
2: De weekend is leuker met Lawrence en Wiebe.
0: Thank you.
2: Friday.
1: Een zwans.
0: Een zwans.
1: Is in het Limburgs een pilewien?
0: Nee, is een Duits, hè. Dus een zwans is een pilewien.
1: Ja, Limburgs. Nee.

0: natuurlijk over het Rode Kruis, dames en heren. Dan ga je als muzieksamensteller, dat is mijn beperkte rol in dit programma, ga je op zoek naar platen over gezondheid, koorts en dokters en weet ik veel wat. En dan blijkt dus dat er een aantal bands zijn die meerdere nummers daarover gemaakt hebben. Dus we komen twee keer de Bee Gees tegen.
1: Heerlijk.
0: We komen twee keer de Beatles tegen.
1: Oh.
0: En twee keer de Black Crowes. Ik vind het meteen goed.
1: The Journey of the Senses.
0: Ja. Dames en heren, het is vandaag 8 mei 2026. En het is tijd voor de dag.
1: De dag.
2: Yo.
1: Ja, en we beginnen met een hele grappige. Ja, tenminste, hij was niet grappig, maar ik vind hem leuk. En gebeurt het dus algemeen, want 8 mei is de 128e dag in de, van het jaar in de Gregoriaanse kalender. Een 1708...
0: Hoeveel resteren er nog?
1: Dat heb ik niet.
0: Oh.
1: Daar heb jij een hekel aan. En ik ook, dus dat doen we niet meer. Al heel lang niet. Algemeen, 1708. Hardenberg brandde af als gevolg van een fout van Aaltje Kraak.
0: Aaltje Kraak, ja. Die kent er niet.
1: Nee, ja, nou, die ben ik gaan opzoeken. Aaltje Kraak is bekend als Aaltje Otten. En was een weduwe die op 8 mei 1708 onbedoeld een catastrofale stadsbrand in Hardenberg veroorzaakte. Door dit incident is ze uitgegroeid tot een iconisch historisch figuur in de regio. De oorzaak was dat zij een olielampje of kaars in de bedstee zocht naar een geschikt lapje stof. Want ze was bezig met de broek van haar zoon aan het verstellen.
0: Ja, kaboom.
1: En toen was het kaboom, ja, inderdaad.
0: Nee. En alles van hout. Aaltje Kraak.
1: Economie 68.
0: Hoe doe u voor Aaltje Kraak?
1: Ja, ja, ik vind het een prachtige naam. Ja. Hoe heet u? Mijn naam is Aaltje Kraak.
0: Echt wegwezens.
1: Heerlijk. Economie 1886. De eerste Coca-Cola die wordt verkocht. Ja. En daar zat zelfs een kleine hoeveelheid cocaïne in.
0: Daar zat nog cocaïne in. Ja,
1: en cafeïne van de colanoot.
0: Wow.
1: Ik zou het graag een keer willen proeven. Ik ben niet zo zuchtig, maar ik vind wel... Ja, ja, 1886, Wieberman. Wat is dit?
0: Ja, maar daarom is het ook zo viraal gegaan. Want iedereen die zo'n... Dat was nog een kruikje, hè? Dus dat was nog niet zo'n flesje.
1: Nee, dat was
0: maar iedereen
1: later,
0: die zo'n kruikje achterover tikte... Die was helemaal jodelaïti natuurlijk. Dat zou ik ook zijn als er een kleine dosis cocaïne in gaat.
1: Ja, helemaal.
0: Maar ja, dat is helaas allemaal afgestort. Tegenwoordig word je er alleen maar dik van.
1: Ja, ja. Die apotheker John Pemberton die had het goed bedacht en destijds. Infrastructuur 1980 in het Nederlandse stads- en streekvervoer wordt de nationale strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. Ja.
0: De Goddelijke Kamer.
1: Daar hadden we ook weer een... weet je dat nog? Dat wij er ook een idee voor hadden. Dat we dat eerst in kaarsvet doopten en toen gooiden we het in het apparaat. Ken je dat niet?
0: Nee.
1: Dus dan kreeg je die stempel erop. En dan had je altijd...
0: Oh, ja.
1: En daarna kon je het uitvegen en dan kon je het nog een keer gebruiken.
0: Ja, geweldig. Ja, superleuk.
1: Muziek. 1970. Het Beatles-album Let It Be komt uit. Was het niet het laatste album ook?
0: Qua publicatie wel, maar qua opname niet, want dat was Abbey Road. Abbey Road was het laatst opgenomen album. Qua publicatiedatum was Let It Be de laatste.
1: Ja, precies, dat was het ongeveer. Oorlog 1429, de 100-jarige oorlog. Frankrijk verslaat Engeland bij Orléans onder leiding van Jeanne d'Arc. Ja, 1429 pas.
0: Pas op.
1: Mijn hemel. 1654, vrede van de Westminster wordt ondertekend. Einde van de Eerste Engelse-Nederlandse Oorlog. Je zou haast niet weten dat ze oorlog hebben gehad, maar dat hebben ze zeker. Met al die schepen daar op de Noordzee elkaar afschieten, dat is nog een heel dingetje. 1667, begin van de Devolutieoorlog tussen Frankrijk en Spanje. Uitgevochten op het grondgebied van de Spaanse Nederlanden. 1945, Duitsland capituleert, waarmee de Tweede Wereldoorlog in Europa ten einde komt. Politiek, 1304. Volgens de eerste gildenbrief krijgen de Utrechtse gilden het stadsbestuur in handen. Het Utrechtse smedengilde bestaat nog steeds. 1949, de nieuwe grondwet van West-Duitsland wordt goedgekeurd. Ze zal op 23 mei in werking treden. 1988, herverkiezing van François Mitterrand als president van Frankrijk met 54% van de stemmen tegen 46% voor Jacques Chirac. Wetenschap technologie, 1962. De eerste testvlucht van NASA's nieuwe Centaur Racket Trap wordt ontworpen door zwaardere ladingen te kunnen lanceren. Mislukt door een explosie veroorzaakt door een beschadiging van de brandstoftank. In 1971 mislukt de lancering van de Mariner 8. Deze is bedoeld om een baan om Mars... in een baan om Mars om onderzoek te doen. 2007, in Herodion wordt door de Israëlische archeoloog het graf van Herodes ontdekt.
0: Oei.
1: Ja, had ik wel graag bij willen zijn, ja. Eerlijk gezegd. Maar goed, gaan we naar de dag muziekweetjes. 8 mei. Ik weet hem nog inderdaad. nadat Keith Richards op 27 april 2006 uit een palmboom op het eiland Fiji gevallen is, wordt hij op 8 mei 2006 succesvol geopereerd. De gitarist van de Rolling Stones hield na zijn val last van hoofdpijn. Artsen verminderen tijdens de operatie met een kleine ingreep de druk op de hersenen van Keith Richards.
0: Wat daar überhaupt nog van over is.
1: Dat wou ik net zeggen, ja.
0: Over de Rolling Stones gesproken, dames en heren.
1: Hij doet het nog.
0: Volgens het unanieme team van Thank God It's Friday is dit de beste Rolling Stones plaat.
1: Absolutely.
0: Hier is Gimme Shelter.

0: Nou, daar zou ik wel even een uurtje zoek mee willen raken met die drie zussen. The Corns! And thank God it's Friday!
1: Yeah!
0: En Breathless, dames en heren, uit het jaar 2000. Eerste band, drie prachtige zussen.

0: op de grond. Moet je nagaan. De rechter vindt dat de touroperator hiervoor aansprakelijker worden gesteld. Het hotel verbood handdoekje leggen om een plek te reserveren. Maar hoewel de man klaagde bij zijn contactpersoon, ondernam het bedrijf niets om het euvel te verhelpen. Daarmee was de service volgens de rechter onderwaarts. Heel goed. De man had al een tegemoetkoming van €350 gekregen op zijn reissom van bijna €7.200. De rechter heeft dat verhoogd naar €900.
1: Pak aan.
0: Terecht. Terecht. Betaal er gewoon
1: maar
0: voor.
1: Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet.
0: Jij begrijpt het wel.
1: Nee, ik begrijp
0: het heus wel.
1: Nee, ik begrijp het helemaal niet. Toen ik in de eerste keer dat ik op Bali kwam, was 1993.
0: Dus dit was Kos, hè?
1: Dus een miljoen miljard jaar geleden. En daar staat, daar heb je dus inderdaad het zwembad. Nou, je kent het wel. En daar staat een gozer. En die deelt de handdoeken uit. Jij kunt daar dus niet van tevoren met je eigen handdoek komen. Het wordt gewoon niet geaccepteerd. Die wordt gewoon weggehaald.
0: Ja.
1: En dan staat een gozer. En die,
0: ja,
1: als jij daar aankomt, krijg je een handdoekje. Ga je lekker liggen, trusten. En als je, ja, dan klaar bent, ja, dan lever je het handdoekje weer in. Nee, ja, maar dat is wat er gebeurt. Dus je kunt daar dus niet handdoekje leggen.
0: Nee, maar zij gingen handdoekje leggen voor het ontbijt. En flikken we neer en gaan daarna eten.
1: Maar, nee, ja, maar dat wordt daar dus niet toegestaan. Die handdoeken worden gewoon weggehaald.
0: Heel goed.
1: Dat wordt gewoon weggehaald. Ik heb dit Portugal ook meegemaakt. Dus ik kwam in een of ander stom waterpark waar mijn zoon, die was toen nog jong, heen ging. En lagen overal handdoekjes. Op een gegeven moment werd ik er zo agressief van.
0: Oh ja.
1: Ik ben, oh ja, handdoeken gaan verzamelen.
0: Op een hoop gegooid.
1: Ik heb de hele zorg op een hoop geflikkerd toedeledokie.
0: Ja, het is,
1: ja, maar je moet het gewoon reguleren. Je moet gewoon aparte handdoeken uitgeven. En op het moment dat je aankomt, krijg je een handdoek. En die kan je neerleggen. En dan ga je er ook op liggen. En anders niet.
0: Maar waren er geen... Geen rijen daar, de sporen.
1: Nee, helemaal niet. Nee, jongen. Nee, geen
0: maar,
1: probleem.
0: Misschien daar niet, maar op Kos geen is natuurlijk wel een volk.
1: Ja, nee,
0: op
1: nee,
0: Kos
1: nee,
0: komt
1: nee.
0: natuurlijk wel aan de volk, weet je wel. Ja, ja.
1: Tenminste, nee, ja, nee,
0: je mag
1: nee,
0: dat niet zeggen, maar ik vind het wel, hoor. Ik bedoel,
1: als je op deze manier reguleert, is er helemaal niks aan de hand. Alleen dat begrijpt mensen niet, omdat ze niet een mannetje willen neerzetten. Die kost geld. Ja, dan krijg je dit.
0: Anyway, ja, ik ben er blij mee. Dat deze Duitse meneer had gewoon gelijk. Mijns inziens.
1: Dames en heren, thank God it's Friday. We gaan terug naar de 60e jaren, want ook toen werd er medische muziek gemaakt. Hier zijn The Beatles.
2: Thank God it's Friday.
1: En Dr. Roberts.
3: Ja.

0: for the album Southern Harmony and Musical Companion, The Black Crowes. Volgens mij kwamen die ook uit waar die Coca-Cola gozer vandaan kwam.
1: Die komen uit Atlanta.
0: Atlanta, en volgens mij kwamen ze ook vandaan.
1: Zou kunnen.
0: Ja, ik weet niet precies. Nee, dat moet ik uitzoeken, heb ik niet gedaan. Okay. Hotel Illness, dames en heren. And thank God it's Friday. Tot aan 9 uur. Op Seabreeze 1395 en 1095 AM, dames en heren. Het is weer tijd voor verheffing, want het volk gaat voor alles. En dat bent u natuurlijk. En dat betekent animeetjes en
1: pikante praatjes. De Counting Crows komen uit Berkeley in Californië. Overigens.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus toch. Ja, maar goed. Ja.
0: Het had gekund.
1: Had gekund. Maar dit is een verhaal. De politie vindt een hotelmanager in een 5 meter lange krokodil. En 6 paar schoenen. Ja, echt. De politie heeft een vermiste hotelmanager aangetroffen in de maag van een circa 5 meter lange krokodil. De vondst werd gedaan nadat lokale bewoners melding maakten van een opvallend groot en agressief dier in de omgeving van het hotel.
0: Waar was dat?
1: Dit tragische incident vond plaats afgelopen week in Zuid-Afrika in 26 in de provincie.
0: Ja, daar wonen wel fijne krokodillen, ja.
1: Ja, in de provincie Mpumalanga, nabij de stad Komatipoort.
0: Wie kent hem niet?
1: Het slachtoffer, dat sinds enkele dagen werd vermist, werd geïdentificeerd na onderzoek door forensische specialisten. In de maag van de krokodil werden daarnaast ook 6 paar schoenen aangetroffen, wat volgens onderzoekers mogelijk wijst op eerdere aanvallen. De krokodil werd door autoriteiten gevangen en onderzocht nadat zoekteams het dier als mogelijke oorzaak van de verdwijning hadden aangemerkt. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor betrokkenheid van derden. Wel wordt onderzocht hoe het slachtoffer in contact gekomen is met het dier. Ja.
0: Ik zag ook een foto. Dus een paar crocs kwamen er uit die maag van.
1: Jezus, niet te geloven zeg. Het hotel ligt nabij een gebied waar vaker krokodillen worden gesignaleerd, maar incidenten van deze omvang zijn zeldzaam. Lokale autoriteiten hebben bewoners en toeristen opgeroepen extra voorzichtig te zijn in de omgeving en waarschuwingsborden geplaatst. Nou, daar houden toeristen zich niet aan, over het algemeen. Ook wordt overwogen om aanvullende maatregelen te nemen om mens en dier beter van elkaar te scheiden. De vondst heeft geleid tot grote onrust in de regio waar krokodillen normaal gesproken op afstand van bewoonde gebieden blijven. Nou, je hebt natuurlijk altijd van die krokodillen die denken van ja, dikke lul, 3 bier. Ik moet eten. En ik ga gewoon lekker een. Er was ook een foto van die man. Hadden ze ook nog geplaatst op de.
0: Maar het zijn nog geen kleine krokodillen, hè?
1: Nee,
0: 5 meter, man. Dat is gewoon hapsleek weg.
1: En 5 meter is nog niet eens heel groot. Je hebt nog grotere, maar ik.
0: Nou, die alligators, dat zijn echt units, jongen. Ja, dit krijg je dus.
1: Maar ik vind. Ja,
0: Ja. Dus bedenk altijd waar je je crocs aan doet. Dat is ongeveer eigenlijk wel waar het om gaat.
1: Ik doe het altijd voor de deur van de tuin aan.
0: Ja, je crocs?
1: Ja.
0: Heb jij crocs?
1: Ja, witte, ja.
0: God.
1: Witte crocs heb ik, heerlijk. Jongen, echt, ik weet niet wat je meemaakt.
0: Er stort nu een wereld voor me in.
1: I've

0: took the handle.
1: Ik durf niet te zeggen dat dit nou de eerste videoclip aller tijden is. Dat is natuurlijk niet zo, maar je kan die videoclip ongetwijfeld... zwart-wit videoclip, Bob Dylan met Subterranean Homesick Blues. En daar staat hij met al die borden. Die gooit hij weg en dat zijn dus eigenlijk de tekst van dit nummer. Ken je die clip?
2: Ja, maar we hadden toen helemaal nog niet zo'n...
1: Televisietoestand. Nee, helemaal niet. Nou, in Amerika wel iets meer dan hier, maar wij hadden zelfs... Toen de tijd hadden we helemaal niks.
2: Wanneer was het nummer?
1: Ja, dat is 60 jaar.
2: Wat hadden wij nog zwart-wit?
1: Ja, hadden wij ook nog zwart-wit, maar er werd helemaal überhaupt geen muziek uitgezonden. Pas in de 70 jaren hadden we die mafkees van een advisser met zijn top op.
2: Maar wij hadden natuurlijk wel Duitsland, hè?
1: Ja, jullie.
2: Ja, de Ilja. Duitse slagers. Ja, op zaterdag.
1: Subterranean Homesick Blues, dames en heren.
2: Geweldig.
1: And thank God it's Friday. Dit is de geboortedag van Henri Durand. Dus praten over ziekte. Doodgaan.
2: Medicijnen.
1: Medicijnen. En alles wat het leven zo vrolijk maakt.
2: Zoals seks in de tuk-tuk in Thailand.
1: Ah, dames en heren, daar gaan we. En weetjes en
2: pikante praatjes. Ja, seks in openbaar of illegaal. Een joint opsteken. Thailand heeft er schoon genoeg van. Ongepast gedacht.
1: Nou, volgens mij moet je in Thailand niet gelopen kloten met drugs. Dat is
2: nee, daar ben je zaken. Nee. Maar dat doen ze wel allemaal op het strand, hoor. En toeristen trouwens. En wil harder daartegen optreden. Dat meldt het kantoor van de Thaise premier Anutin Sarnavirakul.
1: Ja, wie kent hem niet?
2: Wie kent hem niet? De aanleiding, een stelletje werd betrapt op seksuele handelingen op de openbare weg. Het stelletje, een 41-jarige Spaanse man, zo zie je maar weer, een buitenlander, en een 43-jarige Peruaanse vrouw, hadden seks in een tuk-tuk die op de openbare weg reed. De vrouw bevredigde de man oraal. Abba gaat verdamme de categorie. Het voorbeeld werd gefilmd door mensen die erachter reden. Jezus, die pijpmonniken.
1: Je mag ook helemaal niks meer.
2: Die pijpmonniken, die zal wel helemaal... die zal denken van, och, jezus. En daar heeft Thailand schoon genoeg van. Het land gaat dus harder optreden tegen zulk gedrag. Wie zich gedraagt in tegenspraak met de prachtige Thaise cultuur... Yeah, right. Wacht volgens de verklaring van de regering vervolging. Dat geldt voor seksuele activiteiten in het openbaar... en ook voor illegaal drugsgebruik. Hoewel Thailand veel sekstoerisme trekt,
1: Ja. Ooit van Patpong gehoord?
2: Ik heb geen idee.
1: Patpong? Patpong is... dat is echt het grote... Ja, oh, zeg maar de reperbaan, maar dan van...
2: Ik ga daar niet
1: van
2: heen.
1: Van Thailand. Nee, maar goed. Maar dan heb je ook de No Hands Bar. I'm not shitting you, hè?
2: Dat is allemaal pijpmonniken. Nee,
1: een vriend van ons is daar geweest. Een No Hands Bar, dus ga je aan, maar die bar die heeft dus ter hoogte van de kruk waar je op zit, zit er een gat.
2: Ah, nee, hou op. Hou op, ja.
1: Moet ik het verder nog uitleggen?
2: Nee, hou op, nee.
1: Dat is een No Hands Bar.
2: Ik vind dit echt...
1: In Patpong, stel dat je
2: tafelschuimer die je er bent. Ik vind het echt smerig.
1: Kom op.
2: Het is café de houten leutel niet. Hoewel Thailand veel seksmerisme betrekt en recreatief cannabis... gebruik tijdelijk was gelegaliseerd, is het land zelf relatief conservatief. Zo gelden er al langer zedenwetten die het verbieden om naakt te zijn in het openbaar. Absoluut. Daar staat een boete voor van maximaal 5000 baht. Omgerekend zo'n 130 euro. Dat soort boetes worden ook uitgedeeld. Zo ontstond maandag ophef op het eiland Phuket... nadat de video van de vrijende koppel en in de tuk-tuk sociale media rondging. Het duo is aangeklaagd en het land uitgezet. Ook berichten in nationale media deze week over ophef door vier koppels die intiem waren in Pattaya Bay. Volgens het kantoor van de premier worden onder meer inspecties bij uitgaansgelegenheden aangescherpt. Maar binnen die uitgaansgelegenheden mag alles natuurlijk, hè?
1: Ja, ik
2: dat dan weer wel. Nee.
1: Zoals je weet, ik ben niet zo puriteins. Voor mij mag heel veel. Zolang er een ander maar geen last van heeft.
2: Ja, dat dus, kun je niet zeggen. Kijk, wij rookten ook. En als je dan buiten op het terras had, stak ook een sigaretje op. Maar als je dat nu doet, zitten mensen je aan weg te kijken.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, als ik in een tuk-tuk zit en ik krijg een blowjob, wie heeft er nou last van?
2: Het is in mij echt helemaal geen...
1: Nee,
2: zelfs niet als ik het zie. Ik zou alleen maar moeten lachen.
1: Zo is dat.

0: Doctor Doctor. Given the news, I've got a bad case of love you at 1979. And thank God it's Friday. Dames en heren, allemaal onvoorstelbaar welkom. U bent live verbonden met de Lofzenaar. Dit is Thank God It's Friday tot aan 9 uur vanavond. Het is vandaag Internationale Rode Kruisdag. En jaarlijks wordt op 8 mei de Dag van het Rode Kruis georganiseerd. En niet geheel toevallig is op 8 mei ook de geboortedatum van de oprichter van het Rode Kruis, Henri Dunant. U weet wel, van het schip met al die Tena Ladies. Hij was één Zwitserse bankier en auteur van het boek Een herinnering aan Sol Fierro. Het zal. En mede-auteur van het YMCA, Hans Vest. Het was een man die het goed voor had met de wereld. Hij was daarom ook de eerste Nobelprijswinnaar voor de vrede. Op 8 mei herdenken we wereldwijd de vrijwilligers van het Rode Kruis, dames en heren. Dus inderdaad, dokters, medicijnen, alles qua muziek komt hier voorbij. Aan bakboord, Lars Kwaadzich. Heb jij nog medicijn nodig?
1: Nee.
0: Dat vind je helemaal?
1: Nou ja, Duits bier. Duits bier een lekkere worst. De worst is voor de honger en het bier is voor de dorst. Dat zou ik wel lekker vinden.
0: Je hebt net Zweedse gehaktballetjes gehad.
1: Oh ja, dat is waar, ja.
0: Oh ja.
1: Die waren lekker pittig trouwens.
0: Leuk onze mensen, dames en heren. Dit is de Lof de Lage Gein. Weer zijn ons in Basel. De gulach, thank God, is fijn. En natuurlijk op Seabreeze, 1395 AM. Zometeen om 8:30. Hoogtepunt van de uitzending, dames en heren. Dat is natuurlijk altijd het gedicht van de week van Lawrence.
1: Jawel.
0: Nou, jongen, vertel.
1: Nou, Jantje komt thuis van school.
0: Oh, Jantje. Altijd weer.
1: Ja, Jantje. Jantje. En misschien komt hij wel uit Volendam. Dat weet ik niet, maar. En zegt tegen zijn vader. We hebben het vandaag over economie gehad. Maar ik snap er helemaal niks van. Mijn vader zegt, nou, dan zal ik je proberen uit te leggen wat economie is. Kijk, ik breng hier in huis het geld binnen. Dus ik ben het kapitaal. Mama zorgt dat hier in het huis alles in orde is. Dus zij is de regering. En ons dienstmeisje Annie, schilder, die werkt voor ons. En zij is dus de arbeid. En jij, Jantje. En jij, kleine zusje Marietje, jullie zijn nog jong en daarom de toekomst. Snap je niet wat economie is? Jantje snapt er totaal niets van.
0: Helemaal geen fuck van.
1: En hij berust er maar in en s'nachts wordt Jantje wakker. Omdat zijn kleine zusje ligt te huilen. Hij gaat naar zijn zusje toe en ruikt meteen waarom Marietje zo huilt. Jantje denkt, ja, die moet een schone luier hebben. Hij gaat naar de slaapkamer van zijn ouders, maar ontdekt alleen mama in bed, die in een diepe slaap verzonken is. Ach, denkt hij, ik moet nog niet bij mama zijn, maar bij het dienstmeisje. Als hij echt de slaapkamerdeur van het dienstmeisje opendoet, ontdekt hij dat zij niet alleen is. Nee, want papa ligt daarbij. En die twee hebben het veel te druk met lichamelijke oefeningen. Dus wil Jantje die twee ook maar niet storen. Och, denkt hij. Weet je wat, dan ga ik de vieze poepluier van mijn zusje maar zelf verschonen. Als Jantje 's morgens beneden komt, gaat hij naar zijn vader en zegt, pap, nu weet ik eindelijk wat economie is. Oh ja, zegt zijn vader, vertel op. Nou, zegt Jantje, het kapitaal naait de arbeid. De regering slaapt en de toekomst kan de rotzooi opruimen.
2: Het weekend begint met Lawrence en Wiebe. Thank God it's Friday.
0: Nee, dat is kapitaal. Ja, dames en heren. Nou ja, zie je wel. Communisme werkt niet.
1: Nee.

0: wat je kan doen, dames en heren.
1: Heerlijk.
0: Een puinhoop worden in het leven. Gewoon blijf leven. Staying Alive uit 1978. De Bee Gees uit... volgens mij was dit uit Fever, hè? Die film met John Travolta.
2: John Travolta, ja.
0: Ja, precies. Ja, ja, ik heb het nooit gezien. Geen genoeg.
2: Ik ook niet.
0: Nee, ik was...
2: Grease wel, maar daarvoor was dit. Dit was voor Grease.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Ik vond Grease echt geweldig. Ja, ik ben er wel 2 keer heen geweest. Of 3 keer of zo.
0: Ja, vanwege Olivia Newton-John.
2: Absoluut, ja.
0: Dames en heren. Thank God it's Friday.
2: Heerlijke vraag.
0: Het is vandaag 8 mei. Het is tijd voor de dag.
2: De dag. En zoals jullie gewend zijn, 2e uur gaan we naar de geborenen. En dat was, dat wisten jullie nog niet, 1828, Henri Dunant. Zwitsers bankier en oprichter van het Rode Kruis.
0: Oh, dat is wel een verrassing.
2: Ja, hele verrassing, hè. En in 1884, Harry Truman, de 33ste president van de Verenigde Staten. 1906, Roberto Rossellini, Italiaans filmregisseur. 1911, Willem Friedrich de Graaf-Fortman, Nederlands politicus. En 1916 geboren João Avalanche, Braziliaans sporter en sportbestuurder.
0: Nooit van gehoord.
2: João Avalanche niet?
0: Nee, echt niet.
2: Die was de grote baas van het Olympisch Comité toen.
0: Oh,
2: toen,
0: okay.
2: Toen er niet overleden was. In 2016. Ja. 1926, ja, dit is wel een dingetje. 1926, David Attenborough. Ja. Brits filmmaker is vandaag 100 jaar geworden.
0: Ja, fantastisch.
2: Ja, dat vind ik geweldig.
0: Legendarisch man. Echt fenomenaal.
2: Prachtige stem ook.
0: Ja.
2: 1927, Henk van Ulsen, Nederlands acteur. En 1935, Jack Charlton, Engels voetballer en voetbaltrainer. Niet meer onder ons, overleden in 2020. 1941, James Mitchum. Niet Robert Mitchum, maar James Mitchum, Amerikaans acteur, overleden in 2025. Afgelopen jaar, 2025. 1945, Arthur Dokters van Leeuwen. Ja, als ik die man zag, dacht ik altijd van, jezus. Oh my god, hey. Hoe leef jij, dacht ik toen, hè?
0: Ja, maar ik compleet niet. Nou ja, goed.
2: Ja, ik weet het niet, maar ik... Hij is overleden in 2020. 1958, vandaag jarig. Prachtige kleinste. Simone Kleinsma, Nederlands actrice, musicalster en zangeres. 75, Ruben Nicolai, Nederlands cabaretier en televisiepresentator. En als laatste geboren vandaag, 1985, zat nogal in de, vandaag in de kranten, Nicky Plessen, wegens plagiaat. Maar ze is wel vandaag jarig. Overleden, daar gaan we nu heen naar de overledene, 1903, Paul Gauguin. Maar 54 jaar geworden, Frans impressionistisch kunstschilder. 1982, Gilles Villeneuve, 32 jaar maar geworden, Canadees autocureur. En 1994, George Peppert, 65 jaar, Amerikaans actreutel. 2013, als laatste, Brian Forbes, 86 jaar geworden, Brits filmregisseur, scenario-schrijver, romanschrijver en acteur. Gaan we naar de muziekjaar. Dat was 1911, Robert Johnson, dat was een blueszanger. 1940, Gary Glitter. Ja, die kennen we nog wel.
0: Viespeuk,
2: ja. 1940, Ricky Nelson. Van Hey, Hello, Mary Lou. 1941, John Fred en his Playboy Band. En hebben we natuurlijk ook nog 1943, Tony Tenniel. Catherine Antoinette Tenniel. De Captain Antoniel, zangeres van Do That to Me One More Time. Ik vind het een schitterende plaat. Echt waar, heel mooi nummer. 1951, Philip Bailey van Earth, Wind & Fire. 1972, Darren Hayes van Savage Garden. 1975, Enrique Iglesias, uiteraard. En als laatste, de held, de Nederlander. 1955, geboren, Alex van Halen.

0: Rapper's Lonely Hearts Club Band. Misschien wel het meest beruchte en beroemde album aller tijden. It's getting better all the time and thank God it's Friday. Dames en heren, het is vandaag 8 mei. Ach ja.
1: Daar gaan we.
0: Ik kom toch even terug op 6 mei. De moord op de goddelijke kale.
1: Ach, dit wordt weer helemaal weer gedankt, in de politiek.
0: Ja, volgend jaar is het 25 jaar geleden, hè?
1: Jezus. Dat is de dag van gisteren.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Anyway, dames en heren. Zometeen het gedicht van de week. En thank God it's Friday. Maar eerst nog eventjes. Verheffing in anyways. En
1: paaldansen voor Jezus. Ja.
0: Wat is dit nou weer?
1: Ja, maar paaldansen voor Jezus lessen.
0: Jezus.
1: Geweldig. Officieel bekend als Pole Fitness for Jesus. Is inderdaad een nieuws fenomeen. De lessen worden georganiseerd door Crystal Deans. Dat is een exotische danseres.
0: En eigenaresse
1: van de club Best Shape of Your Life. In Spring bij Texas, nabij Houston. Oh. Ah, en hier is toch de belangrijkste details van de berichtgeving. Deelnemers die moeten een kerksyllabus of een kerkboekje van een zondagsdienst meenemen. Om aan te tonen dat ze die ochtend naar de kerk zijn geweest.
0: Ja. Oké, okay. Krijg je dan een stempeltje?
1: Ja. En wat
0: in Nederland is dat dus niet.
1: Nee, Nederland is niet. Nee,
0: maar krijg je dan een stempeltje in je boekje?
1: Ja, een syllabus. Of een kerkboekje.
0: Jongen.
1: Ja, bewijs dat je geweest bent, hè? Want als je één keer niet geweest bent, nou.
0: Ja, nee, dan ben je de sjaar.
1: Kom je in de hel. Er wordt uitsluitend gedanst op hedendaagse christelijke muziek. Met een opgewekt tempo. Oh, leuk. Volgens dienst is het lichaam van de tempel van God die je goed onderhouden moet worden. Ze willen het stigma rondom paaldansen wegnemen door de focus te leggen op fitness en vrouwelijke empowerment. In plaats van op de link met stripclubs. De lessen zijn vaak gratis. Vaak gratis op de zondagen dat ze worden aangeboden. Omdat dienst geen winst wil maken op de dag van de Heer, roepen de lessen felle reacties op. Toch wel een beetje felle reacties op. Ja. Kritici noemen het heiligschennis en sommigen protesteren zelfs door met de Bijbel op de deur van haar studio te kloppen. Klop. Dienst benadrukt dat ze vrouwen niet opleidt als strippers, maar hen helpt spiritueel en fysiek sterker te worden. Pole Fitness voor Jesus.
0: Ik vind hem geweldig, maar waarom moet Jezus hier weer worden bijgehouden? Ja, dat is natuurlijk de Verenigde Staten. Ik heb daar de gekste dingen gezien, jongen. Echt, dat is echt niet normaal.
1: Ja, ze zijn ook heel erg van de paus daar, hè, nog steeds. Hè? En dat is...
0: Ja,
1: dat
0: valt wel mee.
1: Ja, dat wordt Trump... Nee,
0: ze zijn niet zozeer katholiek, hè?
1: Nee, maar...
0: Ze zijn meer... gereformeerd.
1: Anglo-Saxisch of zo.
0: Anglo-Saxisch, ja, en ze zijn niet zo van de paus. Maar ik heb daar de gekste dingen gezien. Op een gegeven moment rijd ik daar even snel weg. En zie ik daar echt een billboard staan. Nou, en ik
1: God zij met u!
0: Nee, maar dan heb je echt een billboard van echt 100 meter bij 30 meter. En dat is het eerste gebod. Ja. En dan rij je 30 kilometer verder en dan krijg je gewoon 10 geboden voor je neus. Die gasten zijn er.
1: Voor
0: mij mag het, maar ze zijn wel een beetje bappie.
1: Ja, verder hebben we nog een Brits echtpaar die woont dan samen met 240 sekspoppen. Ja, ze zijn echte verzamelaars, hè? Echte hoarders natuurlijk. Er zijn mensen die hebben honderden eierdopjes verzameld of olifantjes. En die komen dan in een tv-programma's als bijvoorbeeld Man bij het Hond of zo.
0: Ik ken iemand die heeft 250 radio's verzameld.
1: Ja, die ken ik ook.
0: Die sport ook voor gemeente.
1: Hij heeft de helft al verkocht.
0: Ja, dat zegt hij.
1: Omdat hij ging verhuizen. Ja. Maar het Engels echtpaar omringt zich liever met wat pittigers. Ze sparen sekspoppen en hun verzameling telt reeds 240 stuks. Elke keer kiezen ze samen een opblaaspop uit en geven deze een naam. Eens in de maand kopen ze nieuwe kleren, pruiken, make-up voor de siliconenbabes. Geen goedkope huisgenoten hoor, alles bij elkaar aan deze hobby. Hen reeds £115.000 gekost. Per stuk is een levensechte sekspop al £8.000.
0: Maar doen ze er ook mee?
1: Ja, dat is het verhaal, hè. Daar doen ze niks mee, ze verzamelt alleen. Het echtpaar uit Hertfordshire verzamelt ook gewone opblaaspoppen. Palestijnse? Oh, dat weet ik niet. Het is een gezamenlijke hobby van ons.
0: Verklaart zichzelf op. Ja,
1: verklaart de 55-jarige Lizzie. We vinden het gewoon leuk om ze aan te kleden. En de meeste gebruikers, zou ik zeggen, die kleden ze liever uit. Maar ja, zij niet. Zij verzamelen ze. Ja, je zal maar een tik hebben, hè. De een verzamelt zus, de ander verzamelt zo. Ja.
0: Zalig zijn de zwakken van geest, dames en heren. Thank

0: dit wel echt geweldig. Dit, ik vind dit echt zo fantastische muziek.
1: Heerlijk, hè? Ja, is echt fantastisch, ja. Ja.
0: Dames en heren, Thank God It's Friday. Ja. Ja, nou is het wel klaar. Hup, wegwijzen. Move. Dames en heren, het is tijd voor de pinnacle. De summit. Het hoogtepunt. De airfryer.
1: Serieus. Serieuze zak.
2: Een teder moment. En Thank God It's Friday. EQ, IQ en LQ. Lawrence Kwaadvlieg. Gedicht van de week.
0: Maar zonder dolle, dames en heren. Deze uitzending Thank God It's Friday en daarvoor zelfs nog Sinful Sunday hebben we honderden keren gemaakt, letterlijk. En iedere uitzending komt Lawrence met een uniek gedicht wat hij letterlijk met de hand schrijft. Geen gelul met ChatGPT of wat dan ook, hij doet het. Vandaag is het een katrijn en dat is een gedicht om verstroffen, bestaande uit precies vier regels, vaak met een hecht rijmschema zoals AABB of ABAB of ABBA. Het is een zeer oude dichtvorm die veelal gebruikt wordt voor korte, krachtige bespiegelingen of levenswijsheiden die je ook een lofdicht of een ode kan noemen.
1: Dit gedicht, ja.
0: Dit gedicht, dames en heren, ja, is een lofdicht. Het heet Het Rode Kruis.
1: In velden van as en rivieren van bloed, waar de hemel huilt en de aarde verscheurt,

0: verschijnt een rood teken stil en moedig. Een kruis van vuur op een veld van sneeuw. Geen vlag van haat, geen zwaard van wraak. Geen kleur van vorst of volk of geloof. Alleen de hand die de gewonde raakt. De stem die fluistert: je bent niet alleen. Door puin en puinhopen, door droogte en storm, dragen zij water, verband en hoop. Ze vragen niet naar naam of uniform. Want pijn is pijn. En mens is mens genoeg. Rode kruis, baken in de nacht. Je bent de stilte tussen schoten door. Je bent het leven dat weigert te sterven. Het laatste licht dat nooit meer dooft. Zolang er tranen vallen op deze aarde, zul jij er zijn met open armen. Een klein rood kruis, maar groter dan legers. Een hart van mensheid in een wereld van steen.
1: Gedicht van de week. And thank God it's Friday.

Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: Toad Stewart, dames en heren, op zaterdagavond tijdens de Saturday Night Train. Altijd tegen zijn luisteraar zegt, ja vrienden!
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, het is fantastisch. Maar dat kunnen we ook wel zeggen. Ja, vrienden van Thank God It's Friday.
1: Dat mogen wij ook zeggen.
0: Ja, jullie weten, de Jam heeft bij ons een... Ja, een hele zachte spot. En natuurlijk, ja, Johnny Cash met Hurt.
1: Dat is onze favo.
0: Dat is wel onze favo, ja.
1: Ja.
0: Ja, wat hebben we, ja en R.E.M. natuurlijk.
1: En R.E.M.
0: R.E.M., ja, ja. Dan heb je het al gehad, hè?
1: Ik had er nog wel één.
0: Ah ja?
1: Maar ja.
0: Wie dan?
1: Ja, ik ben even zoeken naar de titel, maar dat weet ik niet meer.
0: Ron Brandsteder.
1: Dr. Bernhard. Je had er ook kunnen draaien. Maar dat doen we niet.
0: Dan zeggen we, thank God it's Friday. We naderen 9 uur. Nog een kwartiertje. Maar dat betekent dat we nog alle ruimte hebben voor...
1: Ja hoor. Ja hoor.
0: Smit.
1: En die weetjes. En
0: piekeltjes.
1: Zeker. Nou, ieder diertje is een pleziertje, zou ik zeggen.
0: Geen diertjes of zo?
1: Ja, wie aan sperma tot zo. Nou zeg ik, ieder diertje is een pleziertje. Want de Brit in de cel voor masturberen tussen koeien stond. Ja, dat is er ook weer een verhaal dat ik van de week las in de krant. Is echt waar. Ja, al had de 41-jarige Brit David Truscott al eerder veroordeeld voor het rollen in de uitwerpselen van de beestjes. Ja, ja, ja, blijkbaar vindt die man dat heerlijk. Het kan. Kijk, dit bestaat er gewoon in de wereld. Net zoals dat wij ook hier links, rechts en allemaal rare types hebben in de politiek. Hebben we ook meisjes die... Hebben we ook mensjes die in de koeienstront rollen.
0: Nee, die vinden het lekker.
1: En zich dan even lekker bevredigen. Zeg maar. De man werd veroordeeld tot 2 jaar cel omdat hij betrapt werd toen hij zichzelf aan het bevredigen was terwijl hij in de koeienstront aan het rollen was.
0: Maar ja, dat vind ik wel een beetje veel.
1: Nee, ja, maar ja.
0: Ik geef hem een taakstraf.
1: Er zijn ook mensen, Dr. Bernhard bijvoorbeeld, die vond het ook leuk om...
0: Die deed ook.
1: Ja,
0: ja, dat is waar, ja. Nou, ja, maar ik bedoel... Met alle respect, maar je doet toch niemand kwaad?
1: Nee.
0: Ik vind het zelf ook.
1: Als hij de gas waar je mee doet, het niet erg vindt.
0: Ik vind het tamelijk onsmakelijk. Maar als hij doet
1: het kwaad. Ja, tuurlijk is het onsmakelijk. Maar ja.
0: Ja, maar ja.
1: Maar het bestaat wel.
0: Succes.
1: Het bestaat wel. Patricia Pai?
0: Ja, maar 2 jaar, man. Kom op.
1: Wat zei Patricia ook alweer?
0: Best zout. Even kijken, maar die hebben hier nog ergens zelf.
1: Ja, best zout.
0: Ja.
1: En dat is een echte opname, hè? Dat is geen grap.
0: Mensen
1: denken dat wij alles namaken, maar het is gewoon echt waarheid.
0: Nee, dit is the real stuff.
1: Komt-ie.
2: Ongeluk staat.
1: Dat moet
0: toch iemand denken? Nou, oké, maar maakt niet uit.
1: Maakt niet uit. De man werd veroordeeld tot 2 jaar cel, maar betrapt werd toen hij zichzelf aan het bevredigen was terwijl hij in de koeienstront aan het rollen was. Truscott werd betrapt op de... Terwijl hij betrapt werd op de boerderij van de familie Roth. De familie Roth, ja. Die keken er bijna niet meer van op, want het was niet de eerste keer dat een man die duidelijk een voorliefde heeft voor koeienstront een nummertje ten beste gaf, staat hier. Truscott viel de familie Roth al jarenlang lastig. Hij werd eerder veroordeeld voor onder andere brandstichting in 2004, waarbij ook koeien en kalveren omkwamen. Dat is dan zeker minder nieuws. En werd ook in 2009 ook al 2 keer kortstondig opgesloten nadat hij in een mesverspreider was gevonden. Oh, wat een mafkezen.
0: Shit happens.
1: Op een sok na was hij helemaal naakt. Op een sok na, wat een geweldige zin. Op een sok na was hij helemaal naakt en van boven tot onder besmeurd met de uitwerpselen van de koeien. Zijn bizarre hobby had Truscott al eerder bijna een celstraf opgeleverd, maar deze keer kwam hij er echter niet meer onderuit. Volgens de rechter was het noodzakelijk dat hij werd opgesloten voor zijn bizarre en perverse activiteiten. Ja, misschien vindt hij in de gevangenis wel een job in de toiletjes. Kan dat?
0: Nou, ik denk het wel. Ja.
1: Want ken je het oude Chinese spreekwoord? Ken je dat niet?
0: Nee.
1: Het oude Chinese spreekwoord dat luidt van wie naar bed gaat met een jeukende poepert, wordt wakker met een stinkende vinger.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, hoe moet je anders eindigen?

0: En Another One Bites the Dust. Ja, dat is ook de dagelijkse praktijk natuurlijk, dames en heren, van het Rode Kruis. Deze Thank God It's Friday zit op, Lord.
1: Ja, helaas wel. Was wel een lekkere muziek aan vandaag.
0: Nou, lekker muziek.
1: Wat voor dikke nog.
0: Ja. Maar het goede nieuws is, volgende week zijn we weer same time.
1: Ja.
0: Same station. Nog geen idee wat het thema dan gaat worden.
1: Nee, dat hebben we nog niet. Nee.
0: Nee, maar,
1: maar zeker wel vitaliserende de zwarte tegel seances en flea readers, didgeridoo cursussen. Kwaliteit kent geen recessie, zou ik zeggen. Tot volgende week.
0: En...

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het Hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Hermans zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
12: Koffie Compleet.
11: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
3: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze-geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just begun.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
3: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
4: Er kan nog meer bij.
3: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

stad. Laatst nog een hoed in een taxi in de nacht.

steeds achter van mij. Misschien wel een lied in het hart van jou. Misschien ook wel niets, niets is volmaakt.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
5: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.
6: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
8: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
3: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
4: Koffie Compleet.
3: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De vrouwen van PSV zijn voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van ADO Den Haag. Bij een steekpartij in de buurt van de moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. En de Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken en bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Euroshop te Bijten Rumbeke.
2: 15.000 vierkante meter toonzalen.
1: Meubelen, huisraad, textiel. Zowel voor u mevrouw,
2: meneer
1: of de jeugd.
2: Euroshop, meer dan 20.000 verschillende artikelen.
1: Euroshop op de baan van Roeselare naar Menen.